0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S Middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: voor in de ochtend.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

slapen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

beste muziek voor in de ochtend. Radio Aalsmeer. No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Kudelver keert terug met kramen en activiteiten. Op zondag 7 juni vindt de tweede editie van de Kudelver plaats in en rond het dorpshuis in Kudelstaart. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is het evenement uitgebreid met meer deelnemers, extra activiteiten en een groter buitenterrein. Bezoekers kunnen kennis maken met ruim 40 lokale ondernemers en creatievelingen uit Kudelstaart en de regio. Zij presenteren producten en diensten op het gebied van ambacht, kunst, eten, drinken en persoonlijke begeleiding. In het dorpshuis zijn onder meer sieraden, houtwerk, kaarten, keramiek en streekproducten te vinden. Ook buiten is er van alles te doen. Op het terras staan verschillende foodtrucks. En voor kinderen zijn er onder meer een springkussen, spelletjes en schminkactiviteiten. Daarnaast wordt opnieuw een loterij gehouden met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door deelnemers en ondernemers. De Kudelver is gratis toegankelijk en duurt van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Iedereen is welkom in het dorpshuis van Kudelstaart.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudsten in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
1: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen, klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen, mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar, wie jij nu ziet ben ik.

of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Jubileumeditie Groot Aalsmeers Dicté, geschreven door Irene van Gelder. Het Groot Aalsmeers Dicté beleeft op vrijdag 9 oktober aanstaande zijn 15e editie. Voor deze jubileumuitgave schrijft Irene van Gelder de dicteertekst. Van Gelder is een bekende deelnemer.

0: Het begint op 9 oktober om 5 uur 's middags en is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en voor mensen die er werken of hebben gewerkt. Inschrijven kan nu al via taalevenementen@gmail.com.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
2: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Historische film van de maand op 12 juni. De film van de maand bestaat uit twee films die niets met elkaar te maken hebben. De eerste film is Van V&Z naar Voren BV, sinds 1922. In deze film zien we onder meer beelden van de CAV en bloemenlust in de jaren 60. De tweede film is De brand bij Epiphanus uit 2000. Deze brand vond plaats op 8 maart 2000. Er was sprake van een grote uitslaande brand. De film wordt tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 juni is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 13 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. De film van de maand is ook te zien op zondag 21 juni om 3 uur 's middags in de veilingzaal van de historische tuin.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: onder meer beschreven hoe wijkoverleggen signalen en ideeën uit de buurt kunnen doorgeven aan de gemeente. Ook zijn afspraken gemaakt over rollen, verwachtingen en onderlinge communicatie. De afspraken zijn zo opgesteld dat zij in de toekomst kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wethouder Sybrand de Vries ondertekende de overeenkomst samen met vertegenwoordigers van de wijkoverleggen. Volgens de gemeente spelen de wijkoverleggen een belangrijke rol als schakel tussen inwoners en het gemeentebestuur. Voor wijken waar nog geen wijkoverleg actief is, zoals Stommeer en Centrum, ziet de gemeente mogelijkheden om bewoners te ondersteunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Ook bestaande wijkoverleggen kunnen daarbij helpen. De nieuwe afspraken worden jaarlijks geëvalueerd.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de Mangel on the move met Marlies Lindauer op 8 juni. In Door de Mangel kwam Ab Baksteen van Knap Interieurbouw met een opvolger voor de volgende uitzending. En hij kwam bij de vriendin van zijn zwager uit, Marlies Lindauer. De jonge Aalsmeerse probeert jong en oud plezier te geven in bewegen met haar bedrijf Moves You. Ab wil graag weten hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 8 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Marlies? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: Dit is Nieuwe Muziek op Radio Aalsmeer.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Kudelver keert terug met kramen en activiteiten. Op zondag 7 juni vindt de tweede editie van de Kudelver plaats in en rond het dorpshuis in Kudelstaart. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is het evenement uitgebreid met meer deelnemers, extra activiteiten en een groter buitenterrein. Bezoekers kunnen kennis maken met ruim 40 lokale ondernemers en creatievelingen uit Kudelstaart en de regio. Zij presenteren producten en diensten op het gebied van ambacht, kunst, eten, drinken en persoonlijke begeleiding. In het dorpshuis zijn onder meer sieraden, houtwerk, kaarten, keramiek en streekproducten te vinden. Ook buiten is er van alles te doen. Op het terras staan verschillende foodtrucks. En voor kinderen zijn er onder meer een springkussen, spelletjes en schminkactiviteiten. Daarnaast wordt opnieuw een loterij gehouden met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door deelnemers en ondernemers. De Kudelver is gratis toegankelijk en duurt van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Iedereen is welkom in het dorpshuis van Kudelstaart.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Non-stop 40 Classic.

nummer 1 van toen. Dit is de Top 40 Classic.

0: 40 Classic.
1: Met vandaag de top 40 van
0: 1 juli 1989.
2: Nummer 34.

0: Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic.
4: De non-stop 40 Classic.
5: Met vandaag de top 40 van
6: 1
7: juli 1999.

De klapper. Van de week. Nieuw. Nummer 26.

0: Parijs op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Tot 6 uur.
2: Non-stop 40.
3: Non-stop 40 Classic.
0: Radio Aalsmeer. Nummer 25.

0: bij de top 40 telt iedereen mee. Tot aan nummer 1.
1: Non-stop 40 Classic.

0: ze alle 40.
1: In de Top 40 Classic.
0: Non-stop. Nummer 21.

0: 40 Classic.
1: Met vandaag de top 40 van
0: 1 juli 1989.
2: Nummer 20.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic.
4: Non-stop 40 Classic.
5: Met vandaag de top 40 van
6: 1.

en de nummer 1 van toen. Dit is de Top 40 Classic. De

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Echt wel. Voor alle kinderen met een goed verhaal. Met Esther Sparnaai.
4: Radio Aalsmeer. Let the door.

0: Goedenavond en welkom bij Echt Wel. Ik zit hier in de studio met Maaike Blankensee. Maaike, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: En hier ook in de studio zit Marcel. Marcel Harting, onze toerverzichter. Welkom Marcel.
2: Ja, hallo. Leuk om weer te zijn.
0: Ja. En met Maaike gaan we zo praten over honden. Ja. En alles wat daarmee te maken heeft. Maar Marcel, jij hebt natuurlijk vers nieuws van de pers.
2: Ik ben zojuist vanuit de Raad hier naartoe gerend met vers nieuws over de Amazing Amateurs. De wedstrijd voor amateurkunstenaars in het gemeentehuis. En we hebben twee winnaars zijn er benoemd.
0: En wie zijn dat?
2: Ja, vanuit een vakjury is benoemd voor het schilderij Kashandjes. Dat is Fred van Veen. Je had een mooie schilderij waar kashandjes uit een bloempot vandaan groeien.
0: Oké.
2: En de publieksjury heeft de eerste en de tweede prijs waren voor dezelfde kandidaat. Dat is Patricia Kalshoven. En haar schilderij was Droom in Beige. Het was een donkere vrouw met een bloemen op haar hoofd als hoed.
0: Okay.
2: Beige achtergrond, heel mooi geschilderd.
0: Bijzonder.
2: Ja. Ja. Ja, het waren sowieso heel veel mooie schilderijen. Het was wel kwaliteit. Wordt ieder jaar beter, lijkt wel.
0: Oké, okay, ja, ja. Mensen worden steeds meer gestimuleerd. En ja. Alles wat je ziet, dat geeft natuurlijk weer een herinnering mee waar je op verder kan beduren. Hè? Maar leuk dat het groeit. Mooi, fijn dat jij dit even kon vertellen nu. Hey, ook in de studio is Stef. Hallo Stef.
3: Hoi.
0: Waar gaan we het vanavond over hebben eigenlijk het meeste van de tijd? Weet je dat nog?
3: Honden.
0: Over honden. En waarom? Want wie is hier aanwezig?
3: Maaike.
0: En wat doet Maaike ook alweer?
3: Honden trainen,
0: ja. Want Maaike, jij bent een kinologisch instructeur.
1: Ja,
0: dat is een kinologisch instructeur.
1: Nou, ik heb geleerd over hondengedrag. En ik kan inderdaad honden trainen. Maar wat ik als beroep doe, is mensen en ook kinderen leren hoe ze een hond trainen. Of hoe ze hun hond moeten opvoeden. En hoe ze met hun hond moeten omgaan. Dus eigenlijk train ik niet de hond, maar train ik de mensen.
0: Ja. Over wat er eigenlijk gebeurt bij die hond.
1: Ja, klopt.
0: Hey Stef, je moet niet draaien met de stoel. Jij had in de klas met alle kindjes ook heel veel vragen bedacht voor Maaike, hè?
3: Ja.
0: Weet je er nog eentje uit je hoofd?
3: Kunnen honden wipwappen?
1: Ja, dat vond ik een hele leuke vraag. Kunnen honden wipwappen? Nou, als je naar een hond kijkt, hoe die eruit ziet... En je kijkt naar een mens, een hond loopt op vier poten en een hond heeft geen handen. Dus als je een hond op een kinderwip zou zetten in de speeltuin... ja, dan denk ik dat de meeste honden er wel van afspringen, want ze kunnen zich niet vasthouden. Nou, ook kunnen ze niet hun pootjes op de grond doen, want die zijn meestal veel te kort. Of het doet pijn op hun buikje. Maar er zijn speciale hondenwipwappen. En die zien er anders uit. Dat is eigenlijk één grote plank en in het midden is gewoon de wipwap. Dan doe je de plank aan de ene kant omlaag. Dan gaat de hond erop staan. En dan loopt hij voorzichtig naar de andere kant. Dan gaat de achterkant omhoog. En dan loopt hij weer naar de andere kant toe. Dan gaat die kant omlaag. En dan is hij over de wipwap gelopen.
0: Wauw.
1: Kan je dat voorstellen, dat een hond dat doet?
3: Ja.
1: Ja, hè? Ja.
0: Goed om te weten. Goed dat jij de eerste vraag hebt gesteld, Stef. Supergoed. Hoe ben je in het vak terechtgekomen, Maaike?
1: Nou, als
0: was je
1: kind,
0: al
1: ik was, ja, ik was 3 jaar en toen kregen wij onze eerste hond. En daar heb ik altijd heel veel plezier aan beleefd. En ik wil graag kinderen die ook een hond hebben helpen om hun hond beter te begrijpen. Zodat ze net zoveel plezier kunnen hebben met de hond als wat ik had. We gingen heel vaak bijvoorbeeld naar het strand samen een kuil graven. Of toen ik wat ouder was, toen ik ongeveer 10 jaar oud was, mocht de hond naast de fiets lopen. En zo was het echt mijn maatje. En daarom ben ik ook als beroep in een dierenwinkel gaan werken. En het allerleukste vond ik als er dan een gezin de winkel binnenkwam met kinderen. En dat die kinderen fantastische vragen stellen. En om die te beantwoorden. En daarom ben ik steeds meer gaan doorleren over honden. Om alle kindervragen te kunnen beantwoorden. En het liefste hoor ik vragen waar ik het antwoord niet op weet.
0: Want
1: dan ga ik uitzoeken wat het antwoord is.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat vind je het mooiste aan werken met honden?
1: Het mooiste aan werken met honden vind ik de connectie met de kinderen of met de eigenaar. Die band die ze samen hebben.
0: Ja, ja. Ze zijn echt wel maatjes van je.
1: Vaak wel.
0: Ja.
2: Heeft een hond met een kind een andere band dan met een volwassene?
1: Ja. het zijn niet alle honden die dat doen, maar er is toch wel een groep honden die zich echt anders gedraagt als er een kind naar hem toe komt. Of een volwassene. Dan kunnen ze zich gewoon wat rustiger gedragen, terwijl ze bij de grote mensen misschien heel wild en druk zijn. Dus dat is heel verschillend per hond, maar dat kan zeker. Goeie vraag, okay. Ja.
0: En wat is het meest voorkomende misverstand over hondengedrag?
1: Ja, vooral dat je ze heel veel straf moet geven en dat ze dan beter gaan luisteren. Je kan een hond beter leren wat hij wel mag doen. Ik geef als voorbeeld, ja, op school mag jij denk ik niet rennen en schreeuwen in de gang. Mm-hmm. En dan kan de juf tegen jou zeggen, jij mag niet rennen en schreeuwen. Jij mag niet rennen en schreeuwen. Dan kan de juf heel boos zeggen. Maar de juf kan ook zeggen, je moet hier wel rustig lopen. Dus dan vertel je aan de kinderen wat ze wel moeten doen. En honden vinden dat ook heel fijn. Dat ze leren welk gedrag ze wel moeten doen.
0: Positief belonen dus.
1: Positief belonen, ja.
0: En wanneer moeten mensen een gedragsspecialist inschakelen? Wanneer ben jij echt nodig?
1: Meestal doen mensen dat te laat. Zodra je twijfelt, zoek een goede gedragsspecialist. En ik hoor even het geluid anders, maar goed. Want een afspraak, dat kan nooit kwaad. Dat kan je heel erg veel verder helpen. Ja.
0: Oké, dankjewel. We gaan even luisteren naar Shakira met Zootropia. Die komt van jou, hè?
1: Ja, vrolijk nummer.
0: Gewoon omdat je het een heel gezellig nummer vindt.
1: Ja, pas bij de zomer.

0: Ja, daar zijn we weer. U luistert naar Echt Wel. En ik praat vanavond met Maaike Blankensee over honden. En we hadden het net even over jouw werk en jouw expertise. En dan wou ik naar het gedrag van honden. Als honden nagedrag vertonen, hè, zoals blaffen of trekken of agressie. Waar komt dat van vandaan? Wat betekent dat?
1: Ja, het is heel belangrijk om te gaan kijken waarom doet de hond dat. En welke emotie heeft de hond eronder. En als ik het aan kinderen vertel, dan is het ook van een hond kan blaffen omdat hij heel blij is. Dat hij ergens heel graag naartoe wil. Een hond kan ook blaffen omdat hij iets heel spannend vindt. En een blije hond, daar moet je anders mee omgaan. Die veel te enthousiast is. Die moet juist eigenlijk wat rustiger worden. Dan een hond die eigenlijk heel bang is. Ja, die mag je ondersteunen.
0: En hoeveel van hondengedrag ligt aan de hond zelf en hoeveel aan de opvoeding?
1: Ja, en daarnaast ook, waar is de hond geboren? Wat heeft hij daar meegemaakt? Dus komt de hond van een goede fokker bij mensen thuis? En dan, wat maakt hij mee bij de mensen? En het is ook inderdaad belangrijk van wat
0: en welke ras die is. Heeft dat
1: welke
0: ook belangrijk?
1: Ras die is, ja, klopt.
0: En is dat meer bepalend, het soort hond, dan het gezin of de familie of de omstandigheden?
1: Nee, dat is ongeveer gelijk. Dat is allebei heel belangrijk.
0: Dus je kan wel denken van, nou, hè, wij hebben gezin met kinderen en we gezegd een labrador. Maar dat is dan ook nog heel erg afhankelijk van hoe je met die labrador omgaat.
1: Ja, klopt. En hoe de papa en de mama waren. Want bij labradors heb je hele drukke labradors of hele rustige. Daar zitten heel veel verschillen in. En iedere hond is uniek. Broertjes en zusjes zijn verschillend. Kijk maar naar kinderen. Twee zusjes. De een kan heel rustig zijn, de ander kan heel druk zijn. En dat is bij honden. Zelfs als ze dezelfde papa en mama hebben en bij dezelfde mensen komen te wonen, kunnen ze heel verschillend zijn.
0: Nou, groep 1-2 had daar ook nog een hele leuke vraag over. Nou. Stef, weet je die vraag nog die jullie hadden over honden thuis? Wat hadden jullie ook alweer bedacht? Weet je het nog? Nou, ik weet wel. Oh. Kunnen honden ons ook verstaan? Zeiden de kleuters.
1: Wat denk jij zelf, Stef? Nee?
2: Nee.
1: Nou, honden kunnen best wel goed heel veel woorden herkennen. Dus vaak verstaan ze niet de hele zin. Maar bepaalde woorden, nou, koekje kent denk ik iedere hond. En bijvoorbeeld uitlaten. Er zijn zelfs mensen die gaan even in een andere taal praten, omdat anders de hond ze kan verstaan. Dan gaan ze even Engels spreken, zodat de hond niet kan meeluisteren.
0: Oh, echt?
1: Ja, maar er is nog iets aan honden. Honden doen stiekem aan een andere taal. En dat is lichaamstaal. Dus ze kijken naar de mensen. Wat ze eigenlijk willen doen. Of wat ze willen zeggen. Ze kijken naar het gezicht. Naar de handen. Naar de voeten. Of je boos kijkt. Of je blij kijkt. Of je bijvoorbeeld je sleutels pakt en je schoenen aandoet. Nou, dan is het voor een hond duidelijke taal. We gaan een wandelingetje maken. Mag ik wel of niet mee? Dus honden praten heel veel met lichaamstaal.
0: Hé, hey Marcel, voor jou herkenbaar of niet? Want jij hebt heel lang een hond gehad, toch?
3: Zeker, ik heb twee honden gehad, ja. Ja, die konden inderdaad, die keek je ook aan als je voor je wegging. Of die konden al zien wat je van plan was.
0: Of je, en of zij daarbij mee mochten of niet?
3: Ja, of ze mee mochten of niet, ja.
0: Ja. Ja. Ja. En wat herkenden ze dan? Waarschijnlijk, een riem is natuurlijk heel herkenbaar. Maar ook misschien het soort kleding wat je droeg?
3: Ik denk de kleding, ik denk de houding die je had of hoe je zelf deed. Ja, bepaalde handelingen deed, die gaan ze herkennen. Ze gaan voor mij meer op handelingen af dan op wat ik zeg.
1: Maar, ja, klopt. Ja, heel veel. En mensen doen dat trouwens ook. Weten dat eigenlijk niet, maar mensen kijken ook naar elkaars lichaamstaal.
0: Ja, zeker. Zeker naar ogen en zo. Hè?
1: Klopt.
0: Dus kunnen honden stress of emoties van hun baas overnemen dan?
1: Honden kunnen dat zeker voelen en honden kunnen met hun neus ook emoties ruiken.
0: Oh, echt?
1: Als jij heel gestrest bent, omdat je bijvoorbeeld een spannende toets op school hebt of een examen, dan kan een hond dat ruiken. Dan ga jij een andere geur uitstralen.
0: Ja. Hoor je dat, Stef?
2: Hm? Ja?
0: Denk je dat de hondjes die jij kent ook snappen wat jij gaat doen?

0: dan kunnen ze heel gestrest zijn. Dat klopt, dan vinden ze iets niet zo leuk. En dan is de staart ook heel hard. Dus dan heeft hij zijn spieren in zijn staart helemaal aangespannen. Net als wij onze spieren in onze armen en benen kunnen aanspannen als we boos zijn. Is een hond lekker ontspannen, dan is de staart ook helemaal slap. En dan is hij lekker vrolijk aan het kwispelen. Als hij heel erg iets niet leuk vindt, dan doen ze vaak hun staart helemaal naar beneden, tussen hun benen, naar beneden, tussen tegen de buik aan. Maar ze doen dan ook hun oren naar achteren en plat. En als ze iets echt niet leuk vinden, dan laten ze hun tanden zien. En dan kunnen ze zelfs een geluid maken en dat heet grommen.
1: Volgens mij kan je ook al bij mensen in hun hoofd kijken. Want mijn volgende vraag was, wat is het signaal dat een hond zich niet prettig voelt?
0: Ja. Nou en grommen.
1: Dus tanden zien, Ster.
0: Ja. Er zijn best wel mensen die willen niet dat de hond gromt. Want dat vinden ze niet netjes dat de hond dat doet. Of ze zijn bang dat hij gaat bijten. Maar een hond mag altijd grommen. Dat is heel goed. Want dan is hij eigenlijk aan het praten dat hij iets echt niet wilt. Want als je dan niet naar hem luistert, dan kan een hond gaan bijten. Dus een hond die gromt, ga je altijd van weg. En dan ga je naar een volwassen persoon toe. Naar mama, papa of naar de eigenaar van de hond.
1: Die moet je maar onthouden voor school, Stef, vind je niet? Hey, jullie hadden ook nog iets over het woord foeien. Weet je die vraag nog?
2: Ja.
1: Wat was die vraag?
2: Stoppen honden als je zegt foei?
0: Nee, dat moet hij leren. En dat is, foei is Nederlands. En wij leren bijvoorbeeld dat een bloem is. Maar in het Engels zeggen ze flower. Dus foei, dat moeten ze dan echt leren. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als met door de gang rennen. Liever niet de hond steeds nee of foei zeggen, maar hem leren wat hij wel mag doen. Ja.
1: We gaan eventjes uit voor muziek.
0: Ja.
1: En dan komen we straks terug met Marsha, want die heeft ook een gedicht voor jou.
0: Oh, wat een verrassing.
1: En we hebben nog veel meer over dichten. Damien Rice en Lisa Henninga met Dogs.

0: Ja, en u luistert nog steeds naar Echt Wel met Maaike Blankenzee. En met hier naast mij Stef met de vragen uit groep 1 en 2 van de OBS. En wat is nog een vraag, Stef? Wat moet je
1: doen als honden bang zijn voor je?
0: Nee, toch? Andersom. Als jij bang bent voor een hond, toch?
1: Als jij bang bent voor een hond.
2: Nou, ik vind het wel leuk dat je eerst zegt wat moet je doen als een hond bang voor jou is. Want vaak zijn kindjes bang voor honden die blaffen. En vaak zijn de honden dan bang voor de kindjes. Dus allebei ben je eigenlijk een beetje bang. Nou, wat dan goed is om te doen, is om rustig te lopen. En als de hond naar je toe komt, dan blijf je stilstaan als een lantaarnpaal of als een boom. Dan ga je niet bewegen. Ook als honden naar je toe rennen omdat ze willen spelen en je vindt het eigenlijk hartstikke eng. Omdat je honden niet kent of omdat de hond heel groot is, dan blijf je gewoon stilstaan als een boom of als een lantaarnpaal. En dan zal de hond jou veel minder interessant vinden. Wat je ook doet, is niet de hond gaan aankijken. Dat vinden honden niet zo leuk. Maar je kijkt even opzij. En dan als er een volwassen persoon in de buurt is, dan kan je daar rustig naartoe lopen. En die gaat je dan helpen. Als je gaat schreeuwen of met je handen gaat wapperen, ja, dan gaan honden heel druk worden. En dan wordt het eigenlijk erger.
0: Worden ze banger dus?
2: Banger of enthousiaster.
0: Oh, ja, oké.
2: Je weet niet waarom de hond naar je toe komt.
0: Maar dit heb jij wel meegemaakt, hè, Stef? Weet je nog, toen je ook en Gerard net Max hadden, toen was hij in het begin bang voor jou, hè? Ging die ook blaffen, hè? En nu zijn jullie echt vriendjes, hè? Ja.
2: Ja.
0: Dus het gaat soms ook helemaal goed.
2: En wat ik ook aanraad, is om een boek te lezen over honden. Ik heb er eentje mee. En die is van Meerna Stork. En die heet Wat zeg ik? Hondentaal voor kids. En ik ken een school, die heeft dit boek in de klas voorgelezen. En ik heb met die kinderen gesproken. En kinderen die heel bang waren voor honden, die zeiden, nou, nu begrijp ik hoe ik aan een hond kan zien hoe die zich voelt of wat die wil zeggen. Ik begrijp zijn lichaamstaal. En die kinderen waren veel minder bang en durfden bijvoorbeeld wel bij een vriendje te gaan spelen die een hele lieve hond thuis had. En dat durfde dat kindje eerst niet. Dus dit boek ga ik aan jou cadeau geven.
0: Nou, Stef, wat zeg je dan?
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Ik heb nog één vraag die hier heel erg bij past.
2: Ja.
0: En dankjewel hiervoor. En dat is, kunnen honden eigenlijk ook verdrietig zijn? Dat is een vraag van een luisteraar.
2: Ja, honden kunnen zeker verdrietig zijn. Ook als bijvoorbeeld een andere hond of iemand in het gezin overlijdt, merk je echt dat honden ook rouwen. Dus ze kunnen zeker echt verdrietig zijn.
0: Ja. Oké. Okay.
2: En honden willen ook het liefste samen zijn. Dus als jij weggaat van huis en een hond gaat blaffen, doet hij dat heel vaak omdat hij niet alleen wil zijn. Of dat echt verdrietig zijn is, weet ik niet. Maar hij vindt het niet leuk dat jij weggaat.
0: Wel een teken van ongenoegen dus.
2: Ja, klopt.
0: Oké. Okay.
3: Mijn hond had een buurhond die wel eens langskwam. En die buurhond was een beetje verliefd op mijn hond. Die had een reu en ik had een teefje. En toen mijn teefje overleed, toen kwam die hond nog best wel vaak langs en bleef hij maar zoeken waar mijn hond was.
2: Ja.
3: Dat heeft even geduurd voor de rouw over was.
2: Ja.
3: En mijn hond leeft ook samen met een konijn van een vriendin.
2: Ja.
3: Ja, toen de konijn overleed, was dat wel lastig. Ja.
2: Ja.
3: Ging je echt de konijn missen.
2: Kun je dat echt merken?
3: Overigens andersom ook. Toen de hond overleed en de konijn nog leefde, was het konijn niet te genieten.
2: Was een andere hond.
3: Ja. Ja, dat was mijn laatste hond. Het konijn bleef leven. En die had er heel veel moeite mee dat de hond weg was. En toen kwam er een andere hond. Ja, toen was de konijn, ging zich veel beter gedragen.
2: Ja, mooi. En konijnen zijn ook groepsdieren. Kijk, honden kunnen natuurlijk konijnen als speelgoed zien. Of misschien zelfs als eten. Maar honden en konijnen of honden en katten kunnen ook echt beste vrienden van elkaar worden.
0: Ja. Wat ontzettend komisch.
3: Ja,
0: ja, Marcel, je zit hier natuurlijk niet voor niks, hè? Je zit hier om het dichter te promoten.
3: Ja,
0: en dan het liefst voor kinderen. En het lukt ons helaas, ik weet niet wel hoeveel kinderen er luisteren vanavond, maar het lukt ons de laatste tijd niet om jullie te motiveren om te dichten. Dat zouden we toch heel leuk vinden. We hadden gevraagd om gedichtjes over de zomer. Nou, we hebben ze niet gekregen, hoor.
3: Helaas.
0: Dus we gaan een nieuwe opdracht uitzetten en hopen dat er dan een enthousiasteling luistert en volgende maand aanschuift. Dat zou leuk zijn. Maar jij hebt wel gedicht over honden?
3: Ik heb een gedicht geschreven voor vandaag over honden. Over de honden.
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja. Dag viervoeten vriend, welverdiend. Rondje door wandelpark. Je snuffelt mijn zorgen weg. Knuffelt mijn verdriet weg. Kwispelt tot jouw blijdschap ook mijn deel wordt. Je natte neus kent niet mijn verleden, oordeelt niet mijn gebreken in heden. Kies geen voorkeur, bent open, geef trouw bij rouw en de hulp die dagelijkse dingen mijn handicap eenvoudig doen dragen. Dag viervoeten vriend, welverdiend, aaiend door zachte vacht, verfraaiend als verwacht. Sommige somberte, dat mij ten deel is, met jou gedeeltelijk verdwijnt. Aangelijnd leid ik jou, bied je mij houvast en noodzaak tot discipline in nodige dagelijkse routine. Rennen we samen de plassen, apporteren we takken en positiviteit die ik soms wat lijkt te verwerpen. We staren naar aquaria vol rust, waar doktersvisjes hoop op herstel al opgegeven hebben. Dag viervoeten vriend, welverdiend. Word je kinologisch getraind, samen met baasje, om met hondenwipwap brug te vormen tussen mens en huisdier. Sanctie vermijdend, braafheid belonend, lichaamstaal lezend, doet zich stokstijf als lantaarnpaal poserend. Dank je voor je kwispel, respect voor je grom. Dat deze zomer dagelijks dierendag mag zijn.
2: Oh, mooi.
0: Nou, fantastisch. Dankjewel.
2: Dankjewel. Prachtig.
0: Ik denk dat we even uit moeten. En dan komen we zo terug met het volgende blokje vragen voor Maaike. En dan gaan we nu luisteren naar Michael Jackson met Billie Jean. Die komt ook uit jouw koker, hè? Wat heb je hiermee, Maaike?
2: Ik ben laatst in de bioscoop geweest. En dat verhaal sprak mij aan. Omdat ik ook zie dat gedrag van mensen soms hetzelfde is als dieren. Als je een heftige dingen meemaakt in je jeugd als hondje, dan kan je dat ook laten zien als volwassen hond.
0: En dat heb je ook in het verhaal van Michael Jackson gezien?
2: Dat zie ik, ja, dat koppel ik aan honden.
0: Oké.

0: Ja, goedenavond. U luistert weer naar Echt Wel. En ik zit hier in de studio samen met onder andere Maaike Brankensee. En die staat, dat is natuurlijk onze hoofdgast vanavond. En ze zit mij nu heel raar aan te kijken, want ik ben leesbril opgezet. Maar het is, dan zie ik jou wazig en dan kan ik mijn tekst lezen. Want we hebben het al gehad over jouw werk en je expertise. En dat is eigenlijk bij hondeninstructeur, makkelijk gezegd. En we hebben het gehad over het gedrag van honden. En dan komen we in mijn... In mijn voorbereiding van de uitzending nu op opvoeding en training. En wat is voor jou de belangrijkste basis voor een goede hondenopvoeding?
1: Het belangrijkste is duidelijkheid. Vaak heb je toch wel in het gezin dat papa, mama of de kinderen iets anders doen. Dus praat ook met elkaar over wat zijn de regels die wij hebben voor de hond. Een makkelijk voorbeeld is, mag de hond wel of niet op de bank? Als het van mama wel mag en van papa niet, dan is het heel onduidelijk. Dus dan gaat de hond bijvoorbeeld op de bank en wordt papa boos, maar van mama mag het wel. Dus praat met elkaar, wat zijn de regels en hou je daar ook aan? Dat is denk ik in hondentraining heel erg belangrijk.
0: Consequent zijn.
1: Consequent zijn.
0: Ja. Werkt voor kinderen ook best goed, hè?
1: Kinderen en honden, dat is vergelijkbaar, zeker.
0: Marcel zit ook te lachen. Die is er ook mee eens. En... werkt straffen bij honden nou juist wel of niet? Nou, volgens mij hebben we dat net ook al een beetje behandeld.
1: Maar het is wel zo dat straffen heel erg goed werkt. Want als jij met je hond buiten loopt en hij trekt aan de lijn en je wordt heel boos en je doet hem pijn, dan zal die wel gaan stoppen met trekken aan de lijn. Maar dan wordt hij eigenlijk bang voor jou. Dus daarom is straffen niet leuk om te doen.
0: Nee, het is dus beter een andere manier vinden.
1: Ja.
0: En hoe belangrijk is socialisatie bij pups?
1: Dat is het allerbelangrijkste. Dat
0: is misschien wel een heel moeilijk woord, hè, voor kinderen te denken.
1: Ik ga het uitleggen wat dat is.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja. Socialisatie, dat is het leren van het omgaan met mensen en andere dieren. Zoals Marcel heel leuk vertelde, het konijn en de hond. Dat een hond leert, een konijn, die laat ik met rust. Die ga ik niet achterna jagen. En dat doe je door hem te belonen als hij doet wat je wil. Dus als de hond rustig is, dan ga je hem belonen. Dan vertel je eigenlijk, dit doe je nu goed. En vaak brengen wij honden in te moeilijke situaties. Bijvoorbeeld, je gaat vlak langs een fietspad wandelen waar alle fietsen voorbij racen en die hond wil er achteraan rennen en je blijft er maar wandelen. Dan kan je beter kiezen om wat verder weg van het fietspad te gaan wandelen en daar je hond te leren om rustig te blijven.
0: Ja.
1: En dan belonen als hij rustig is en gaat het ver weg goed, ga je langzaam steeds ietsje meer dichterbij.
0: Wauw. En wat kunnen mensen het beste doen als hun hond niet luistert? Want dat kun je dus niet positief belonen. Dus die gaat dan niet op. Dus en wat kun je dan het beste doen?
1: Wil je een voorbeeld geven? Wat is niet luisteren?
0: Nou, wat ik me kan voelen. Ik heb dus geen hond. Hè? Nee. Dus ik heb het een beetje. Wat zou niet luisteren zijn? Als ze de tuin uitlopen terwijl je dat niet wilt. En dat maar blijven doen.
1: Ja. Dan moet je dat gaan voorkomen. Mm-hmm. Dus ervoor zorgen dat de hond de tuin niet meer uit kan.
0: Dat is dan de beste manier?
1: Ja, dat is de beste manier.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Een hek eromheen of de hond vastmaken. Ja, de deur dicht doen.
0: Heel simpel.
1: Heb jij een voorbeeld van niet luisteren van een hond?
2: Ja, dat hij wegloopt en zijn oren in zijn nek legt en niet wil terugkomen.
1: Ja.
2: Dat is iets interessanter is dan de baas.
1: Klopt.
2: Ja.
1: En dat gebeurt ook veel als honden in de puberteit zijn. Dan hebben ze bananen in hun oren. Dan gaan ze op ontdekkingstocht. En in die periode wordt vaak verkeerd gedrag aangeleerd. Voorkom dat door in de puberteit de hond aan een lijn te doen van 5 of 10 meter. Zodat je het voorkomt. Is hij uit de puberteit, kan je het weer gaan oefenen. En kijk ook wat jij al vroeg. Nou, wat voor ras is de hond? Is het een hond die heel graag bij mensen samen is, zoals zo'n lieve Labrador? Of is het wel zo'n echte jachthond, een tackle of een Jack Russell? Die noemen wij eigenwijs. Maar het zijn honden die zijn gefokt om te jagen op dieren. Dus die willen graag op ontdekking.
0: En is zo'n puppycussen nou noodzakelijk?
1: Vind ik wel. Het is gewoon ook hartstikke leuk om andere hondeneigenaren te spreken.
0: Ja. Oh, het is dus ook voor jezelf, hè? Van wat er allemaal leeft, is het dus goed.
1: Ja, je kan elkaars ervaringen delen, tips geven. Bij een goede hondenschool krijg je ook theorieles over lichaamstaal, over emoties bij honden. Ja, dus ik zou dat zeker altijd doen.
0: Oké, dankjewel. We gaan even naar Marcel. Marcel, jij bent de dorpsdichter.
2: Ja.
0: Ja, en dat ben je al heel veel jaren, hè?
2: Nou, 2,5 jaar. Ja, nog een half jaartje als het goed is. Want we zijn op zoek naar een nieuwe dorpsdichter.
0: Oké. En ga je je titel wel verdedigen?
2: Als er geen aanmeldingen komen, dan moet daar wel iets mee, ja. Maar ik hoop dat er genoeg aanmeldingen zijn, dat er een competitie komt. En
0: dat doe jij niet mee?
2: Dan ben ik graag in de jury.
0: Oh, zo. Oké. Nou ja, in ieder geval, wij zoeken nog een junior dorpsdichter.
2: Ja, zeker.
0: En dit jaar nog onder begeleiding van Marcel, want nu is die er nog.
2: Ja, nu kan ik je een nieuwe kandidaat meenemen.
0: Maar we hebben geen gedichtjes binnengekregen over de zomer.
2: Het is lastig om kinderen te bereiken, denk ik. En ja, het leest denk ik niet.
0: Nee, maar als de scholen dit nu horen, dan jij bent best bereid om nog eens langs te komen, hè? En
2: zeker,
0: te praten over dichten of met de kinderen gedichtje te maken.
2: Ja, ja hoor. Ja. Ik kan bijvoorbeeld ook op de geluksroute. Daar sta ik op zondag. Dan kan ik weer een gedichtje maken met mensen en met kinderen. Vorig jaar ook gedaan.
1: En waar sta jij zondag?
2: De kunstkas.
1: De kunstkas.
2: Op de Alphenweg. Ja.
0: Ja.
2: Met Rudy.
0: Dat wordt dan het derde jaar, toch? Als je dit jaar weer gaat doen.
2: Tweede keer.
0: Oké. Ja,
2: was vorig jaar voor het eerst.
0: Oké. Ik dacht dat je dat al 2 jaar had gedaan. 2 keer op de geluksroute had gehad. Oké. Nou, dan ben ik in de war. Maar goed, heb jij dan als dorpsdichter wel gedicht over de zomer?
2: Oh, ik heb wel gedicht over de zomer. Ja, waar. Kijken. Groete zomer. In de herfst van het juniplantsoen groet ik de zomer bij passeren. Ben onderweg terug naar vrouwenlente, doch besluit direct om te keren. Zonnig spreekt zomer mij toe, hunkeren naar haar midzomernacht. Alvast een zoentje in de gebruinde nek, terwijl zij bloeiend naar me lacht. Hallo daar, wat doen jullie? Jullie roept mij toe vanuit het hotel. Als jullie liever binnen genegen, druk dan 2 maal op deurbel. Zomer warmt mijn hart met liefde, hoewel haar buien mij niet ontzien. Laat mijn vrouwen lente vergeten, geef mij meer dan ik verdien. Momenten worden langer dat zij achter de horizon verdwijnt. Als augustus park is betreden, haar koperen ploert minder schijnt. Ze belandt in haar overgang, grijze sluiers regenen kou. Haar groen vergeelt tot bruin, morgenrood wordt ochtenddauw. September vele passen betreden, weg loopt voor haar einde dood. Mijn verdriet om de zomer verdwijnt, verlangen naar vrouwenlente is groot. Donker en kou zal ik voelen, alvorens hof van maart met schreden. Een buidel voor ontrouw lente, met nieuw verlangen zal betreden. Verliefd zal ik met je wandelen, aprilpromenade, meiboulevard begaan. Hopend dat ik dit jaar de verleiding van het juliplantsoen kan weerstaan.
0: Wauw, dankjewel. We gaan nu luisteren naar Fleming met Amsterdam. Ja, ja, ja.

0: Ja, nu luistert nog steeds naar Echt Wel. Met in de studio Stef, Marcel. Ja, jullie hebben er nog niet gehoord, maar hallo, Amanda zit er ook. Dat is de dorpsdichter uit Uithoren. En natuurlijk Maaike Blankensee. En Maaike, jij hebt best wel veel ervaring met praatjes maken op de radio eigenlijk. Want jij maakt je eigen podcast, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: De hondenpodcast.
1: De hondenpodcast.
0: En wat is je mooiste uitzending geweest?
1: Ja, alle uitzendingen zijn speciaal voor mij. Maar de eerste aflevering, dat is wel mijn favoriet. En dat blijft de favoriet. En dat gaat over Dutch Sheldogs. En zij doen iets heel bijzonders. Zij gaan naar het dierenasiel toe. Waar honden dus in het asiel wonen. En een aantal honden mogen dan mee met de bus. En die gaan naar de gevangenis toe. En dan gaan eigenlijk de boeven, de gevangenen. Die gaan in de gevangenis met de hond trainen. En wat er dan gebeurt, wat we het net al een beetje over hebben gehad. Soms zijn mensen niet helemaal blij of een beetje bang. De hond is bang voor mensen. En die leert dan in de gevangenis om mensen weer te vertrouwen. En wat Marcel heel mooi in zijn gedicht schreef of vertelde net, is dat honden ook geen oordeel hebben. Ze kijken niet naar van, oh, ik vind dat een leuk jongetje of dat vind ik een leuk meisje. Maar ze vinden iedereen gelijk.
0: Hij zit achter tralies.
1: Ja, hij zit achter tralies. Dat begrijpen ze niet. Nee.
0: Oké, wat goed.
1: Ja.
0: En hoe vaak doen ze dat?
1: 2 keer per week en dan 8 weken lang.
0: En dan gaan ze iedere keer naar dezelfde mensen toe?
1: Ja, ze worden gekoppeld. En wat heel erg leuk is, is dat honden, als jij heel erg druk bent als mens, dan kan een hond ook veel drukker worden. Dus Pietje zit in de gevangenis en die is heel erg druk. Die gaat dan leren, maar als ik me nu rustig gedraag, wordt de hond ook rustiger. Dus vaak worden die aan elkaar gekoppeld.
0: Oké, leuk. En andersom dus ook?
1: Andersom ook. En een heel angstig, bang hondje die eigenlijk niet durft te lopen, die wordt vaak dan toch ook weer aan iemand gekoppeld die heel veel geduld is, die heel lief is, die heel rustig is. En dan wordt dat hondje langzaam steeds minder bang. En misschien dat hij na 2-3 weken een blij hondje wordt.
0: Dus 2 persoontjes in balans.
1: 2 persoontjes worden geholpen.
0: Oh, ja. Wat goed zeg. Wat een mooi initiatief.
1: Ja.
0: Er waren meer dingen in het gedicht van Marcel waar je op terug wilde komen.
1: Ja, ook de blinde geleidehonden hoorde ik duidelijk in jouw verhaal. Ja, eigenlijk, ik denk dat iedereen ze wel kent.
0: Mm-hmm.
1: Dat het belangrijkste wat een blinde geleidehond doet, en dat is de tweede aflevering van de podcast, dat is ook dat iemand die niet kan zien, helpen weer naar buiten te gaan, maar ook dat je nooit alleen bent. Er is altijd iemand bij je. Als je even je verdrietig voelt, of je knuffelt even de hond, je streelt even zijn vacht. En dan is het leven vaak weer wat mooier.
0: Uit een isolement en tegen eenzaamheid.
1: Klopt. Ja. Ook mensen die gewoon wel kunnen zien en een beetje eenzaam zijn, zodra er een hondje in hun leven komt, gaan ze veel meer naar buiten, een praatje maken met buren of met andere hondeneigenaren. Is veel makkelijker als je met een hond loopt.
0: Wie was jouw eerste hond eigenlijk?
1: Mijn eerste hond was Boemer.
0: Boemers.
1: Ja.
0: En herinner je Boemer nog goed?
1: Ja, heel goed. Ja, een hele stabiele, rustige golden retriever. Heel fijn. Ja.
0: En heeft Boemer jou geholpen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik was 6 jaar oud en toen gingen mijn ouders scheiden. En bij Boemer kon ik altijd knuffelen en tegen hem aanpraten. En dat vond hij altijd goed.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Had jij ook zo'n steun aan je honden, Marcel?
2: Ik had als kind geen hond.
0: Nee, maar later, toch?
2: Ja, later wel. Omdat ik nog een jachtwerf had. En het wel fijn was dat er een hond rondliep. Want die blafte en hield dan bootjes die voorbij voeren 's nachts. En die op zoek waren naar dingen om te jatten. Die hield hij weg.
0: Ja. Hoe doe je dat nu dan?
2: Hopen dat ze niet komen.
0: Oké.
1: En dat is ook zo leuk. Dat vroeger was er een wolf. En er zijn vanuit die wolf allemaal soorten honden ontstaan. Dus de een die helpt bij jagen. Bij de ander helpt bij het bewaken van het huis. De ander die moest iets gaan opzoeken. Die ging speuren. Dus zo hebben ze allemaal hun eigen taak.
0: Oké. Ik zit even te kijken. We zijn bijna aan het einde van de uitzending.
1: Ja.
0: Heb jij nog een gouden tip voor de hondeneigenaren?
1: Blijf kijken naar honden en neem ook even de rust om eens goed naar je hond te kijken.
0: Dus let op je hond.
1: Let op je hond. Ga ook als je de hond buiten gaat uitlaten, zet je telefoon even weg. En kijk naar je hond, kijk om je heen en geniet van het moment. Ja.
0: Ja, dus niet iedere wandeling van de hond met de hond een foto van de hond maken. Want zit de hond dus helemaal niet op te wachten.
1: Af en toe een foto kan natuurlijk best. Maar ik denk dat we in deze tijd allemaal heel druk zijn. En een hond kan je heel erg helpen om weer even te ontspannen.
0: En wat kun je doen tegen een hond met verlatingsangst?
1: Een goede deskundige zoeken die gespecialiseerd is in verlatingsangst.
0: Mogen ze jou bellen?
1: Nee, ik doe geen verlatingsangst, want dat vind ik zo een moeilijk onderwerp. En de training duurt vaak maandenlang.
0: Okay.
1: Mijn specialisme is meer het uitlaten van de hond en wandelen buiten, om dat goed te begeleiden.
0: Dus het gaat echt nog om de basics. Zie je dan met name pups?
1: Nee, heel verschillend. Alle leeftijden. Okay. Ja.
0: Even kijken. Nou, ik ben om een vraag heen. Marcel.
2: Ik heb geen vragen meer.
0: Jij hebt geen vragen meer. Stef, hadden we nog een leuke vraag uit jouw klas?
3: Kunnen we nog glijden?
0: Nee, die hebben we gehad. Die hebben we gehad. En als je... Kunnen honden ons verstaan? Hadden we die gesteld?
1: Die hebben we al gehad. Ja. Nou, wat ook wel interessant is, is... Mensen vinden het soms vervelend als honden steeds aan de lijn trekken... en overal willen snuffelen... En wat belangrijk is, is dat honden die leven in de wereld van geur. Ze kunnen veel beter ruiken dan mensen. En als een hond op de straat gaat ruiken, kan hij heel veel ruiken. Hij kan ruiken welke mensen daar allemaal hebben gelopen. Welke andere dieren daar zijn geweest. Alle honden van de hele week kan een hond daar ruiken. Maar ook hoe het met die andere honden gaat. Of de andere honden ziek zijn, of ze blij zijn, of ze bang zijn. Kan een hond allemaal ruiken. Dus het is heel belangrijk dat een hond tijdens het wandelen lekker ook de tijd op sommige plekken krijgt om te ruiken. En een hond wordt daar ook ontspannen van. Gaat hij zich rustiger van voelen.
0: Ja. Dankjewel Maaike. We gaan luisteren naar Cyril met Stumbrin in. En bedankt dat je hier vanavond wilde aanschuiven.
1: Ik vond het super leuk. En mochten er nog vragen zijn, stuur een mailtje of naar de radio of naar maaike@hondenles.nl. Dan beantwoord ik ze heel graag.
0: Nou, heel erg bedankt, Maaike. Fijn weekend allemaal.
1: Fijn weekend.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten twee lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mencik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

3. Come on, girl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoon.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
6: Welkom. Een nieuwe Harmonic Regatta. Editie 26. Ja, ik moest even rekenen. Want de vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25? Dus we hebben nu 2 keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Salaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Preso Vivace. Woe. En Royskop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en Mars.

Harmonic Regatta, nummer 26. We openen met Nox Faan en Mars. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Het is Mae Salome met Celine Cairo. Fool's Paradise. Maar in een nieuwe remix. Dit is Amy Root.

weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Rich.

Berkoman met Morgan. We hielden het lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rich met Patent. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Fredo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origi.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: And have some fun.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense vliegtuig.